0: Goeienacht. In Scheveningen staat een visrokerij in brand. Het gebouw staat volledig in lichterlaaien en mensen in de buurt hebben last van de rook. Meerdere huizen zijn dan ook ontruimd. Wie niet naar buiten hoeft, krijgt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan in de visrokerij in Scheveningen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse Volkspartij deed het voorstel omdat er geen plek meer is op de weg, in de treinen en op de huizenmarkt. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Marokko is het WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko de betere ploeg en kwam het op voorsprong door Ismaël Saibari. De PSV'er scoorde zijn eerste doelpunt ooit op een WK. In blessuretijd was Marokko nog dicht bij de winst. Op dit moment begint de wedstrijd Haiti-Schotland. En het Nederlands elftal begint vanavond met Bart Verbruggen als keeper aan de wedstrijd tegen Japan. Die raakte maandag geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar dat bleek snel voorbij. Memphis Depay is ook fit en start in de basis. Koeman noemde hem een belangrijk onderdeel van een eventueel succes op het WK. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend van Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Meerdere huizen in Scheveningen zijn ontruimd door een grote brand in een visrokerij. Er is niemand gewond geraakt, maar de brand is nog niet onder controle. De hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand wordt wel minder. Mensen die wel thuis konden blijven krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een Duitse minister heeft officiële teksten laten schrijven door AI en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is extra gevoelig omdat het gaat om de minister van Digitale Zaken. Hij vindt dat we moeten leren om met AI te werken en dat hij daarin zelf het goede voorbeeld wil geven. Maar critici zeggen dat hij de teksten niet heeft gecontroleerd. Oud-premier Orbán van Hongarije hoopt dat hij volgend jaar wordt opgevolgd door de nieuwe generatie. Hij is voor 1 jaar herkozen als partijleider, omdat er geen andere kandidaten waren. Orbán nam in een speech de schuld op zich voor de verkiezingsnederlaag in april. Daardoor kreeg Hongarije na 16 jaar met Peter Madjar een nieuwe premier. En het team van Curaçao heeft veel vertrouwen in hun WK-debuut. Iedereen is fit en aanvoerder Leandro Bacuna denkt dat Curaçao iedere tegenstander pijn kan doen. Bondscoach Dick Advocaat verwacht dat Duitsland vanavond de dominante ploeg is. Maar in Nederland winnen amateurs ook wel eens van profs, zei Advocaat. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. De brandweer verwacht in Scheveningen nog wel even bezig te zijn om een grote brand te blussen. Die ontstond vannacht in een visrokerij. De meeste vlammen en rook zijn al verdwenen, maar er moet nog het een en ander gesloopt worden om de brand helemaal uit te krijgen. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp konden vannacht voor het eerst weer thuis slapen na de explosie van donderdagnacht. Ze moesten toen 's nachts hun huis uit nadat de sportschool onder hun flat deels instortte. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst van Zuid-Korea, Japan en Amerika. Die landen hebben in Tokio gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. En op het WK voetbal zijn de wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Qatar pakte tegen Zwitserland daarmee voor het eerst in de geschiedenis een punt op een WK. Marokko speelde ook met 1-1 gelijk tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko oppermachtig, maar ze hadden ook nog kunnen winnen. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien, het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. Een Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken, en daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. En op het WK voetbal heeft Schotland met 1-0 gewonnen van Haiti. Beide landen hebben weinig ervaring op een WK. Schotland was er voor het laatst bij in 1998 en Haiti in 1974. In diezelfde groep heeft Marokko vannacht met 1-1 gelijk gespeeld tegen Brazilië. De eerste half uur was Marokko oppermachtig. Ze hadden kansen om te winnen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatsen kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig.

0: belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
12: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
21: Wie, ik?
20: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
21: Echt waar?
20: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
21: Dat is stoer van mij.
20: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
21: Woehoe!
20: Op sunweb.nl.
22: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan €8.
22: Hè? 8? Oké. Okay.
23: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
24: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
25: Dit is jouw.
26: Het nieuws van 7 uur.
27: Goedemorgen. Een zwaar gewonde bij een schietpartij in Zuid-Laren vanochtend vroeg.
0: Schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje, Memphis Depay, is weer fit en speelt vanavond tegen Japan. Onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. En in New York hossen de mensen uitzinnig door de straten in blauw met oranje shirts, de kleuren van basketbalteam de New York Knicks. Die zijn net kampioen geworden voor het eerst in meer dan 50 jaar. Het lied Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys is een officiële clublied en is al dagen een hit op de streamingdiensten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog, dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Dit is het weekend van Joe.

0: meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: AWB zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
14: Choose premium. Choose Napoleon.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
18: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee.
1: Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
22: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.

0: Kaassalade van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster Kaassalade en Kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
0: Het nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de 4 grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10 uur. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Mazraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. En er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. En een uniek referendum vandaag in Zwitserland. Vraag is of ze meer dan 10 miljoen inwoners willen. In 2035 kan het zover zijn, vooral door migratie. De meeste partijen zijn voor een maximum, niet alleen de rechtse. Meer mensen kan Zwitserland niet aan, zeggen ze. Het OV is te druk en er zijn geen huizen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hallo.
3: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Echte Gooise Moeders is terug.
7: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
8: We gaan naar Portugal.
7: Ja.
8: In een camper.
7: Nee.
9: Onwijs leuk.
8: Zij.
10: Zal het met ons nooit worden.
11: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
18: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: Eén ijskoffie voor mevrouw.
18: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken... en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
24: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
25: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente.
0: Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.

0: Beemster van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Hey Remo!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot voordeel.

0: potje spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: 10 tenders, alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
7: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
8: Dit is het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. 2 dagen geleden ontplofte er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. De brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. En Turkije heeft zijn eerste WK-wedstrijd verloren van Australië, ter 2-0. Turkije doet voor het eerst in bijna 25 jaar weer mee, met in de basis 2 oude bekenden uit de Eredivisie, Kökçü en Kedewolu. Australië heeft Jordan Bos van Feyenoord. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien en het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANB-nieuws.
10: Dit is Joe met Daniel Smulders.
11: Met alleen maar hits uit de 70s, 80s en 90s, zoals Charles en Eddie Would I Lie to You, naar Tina Turner. Ja!

Aan de kant voor de Leeuw van Nederland. Het WK-lied van Koen en Sander en Kai, heb je het al gehoord? Meer info erover vind je in de app van Joe en op de site joe.nl. Vanavond de wedstrijd tegen Japan. De eerste wedstrijd van Nederland op het WK. Spannend hoor, ik heb er wel zin in. En over voetballiedjes gesproken, dat is deze van Engeland, hè? Where it began. Tenminste, het onofficiële dan, hè? I can't

0: Dank u.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Pakken ze een podium?
6: Pakken ze een podium?
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
12: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
12: Dat gaan we vieren!
11: Aldi.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
15: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
16: Boost yourself.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar €0,99. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
22: Hebbes.
21: Kijk op ben.nl.
20: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Dit is Joe met Daniel Smulders.
24: Goedemorgen, fijne zondag met Queen en David Bowie. Zo direct Under Pressure, maar eerst hoor je Heart.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming...

0: 4K-super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders grijp je mis.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ik wil als Dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Dit is jouw. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei, ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek uit metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. En in New York is het basketbalkampioensfeest van de New York Knicks niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op Times Square probeerden feestende fans een schoolbus om te kieperen en daarbij zou geschoten zijn, wordt gemeld op X. Er brak even paniek uit. De Knicks zijn voor het eerst in meer dan 50 jaar kampioen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Joe met Daniel Smulders.
6: En de hits uit de jaren 70, 80 en 90 die je allemaal kent zoals Take That, Sister Sledge, Veneers.

lukt om je huis helemaal oranje in te pakken met van het plastic. En vlaggetjes. Vanaf de dakgoot van de overburen naar jouw dakgoot. Ah, Nederland kleurt langzaam maar zeker toch een beetje oranje. Leuk is dat, hè? Vanavond de wedstrijd tegen Japan. Volgende week in het weekend de wedstrijd tegen Zweden. En vrijdag is het gewoon weer kans voor een Joe Oranje dag, hè? Maak je kans op een fixe TV en een origineel WK-splankje.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
10: Kruidvat.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Dit is Joe met Daniel Smulders.
10: Hangt oranje vlaggetjes op. Heb je zin in de wedstrijd? Oh, nog een paar uurtjes, hè. Eerst hoor je nog lekkere inzet, de 70s, 80s, 90s.

Ben je dol op de jaren 80? Een goede tip voor je. Vanavond om 8 uur is het weer tijd voor 80s at 8 bij Joe. Weet je wat we om 7 uur doen? Zijn de 70s at 7. En om 9 uur? De 90s at 9. Zo vullen we ook je avonden in het weekend bij Joe met de beste uit de 70s, 80s en 90s. De Bellamy Brothers, zo en nu, Celine Dion. That's the way it is.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
5: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
12: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
13: Omdat je mijn favoriete papa. Bent.
14: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
15: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Attap.
15: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Jij gebruikt energie

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
5: Choose premium. Choose Napoleon.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: plus.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Ook bij Plus, ChioChips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Dit is Jo. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Mensen in Rotterdam-Zuid zitten zonder stroom. Bijna 20.000 huishoudens hebben daar last van, dat meldt Rijnmond. De stroomstoring komt door een brand bij een transformatorstation. Het zorgt voor veel overlast. Sommige stoplichten, liften en roltrappen doen het niet. Verschillende winkels hebben de deuren ook maar weer dicht gedaan. Netbeheerder Stedin verwacht dat de stroom het in de loop van de middag weer gaat doen. In Wijk bij Duurstede is het gemeentehuis weer opgelapt na de anti-asielrellen van vrijdag. Er werden ruiten ingegooid en er werd met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Inmiddels zijn de ramen weer hersteld en ook verstevigd. Hoeveel het herstellen van al die schade gaat kosten is nog niet duidelijk. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. De gemeente heeft aangifte gedaan. Op een vliegveld in Zuid-Afrika is een man opgepakt die 150 schorpioenen bij zich had. De dieren zaten verstopt onder zijn kleding en in zijn koffers. Hij werd ontdekt na een tip bij de politie. Wat de man met de schorpioenen wilde gaan doen is niet bekend. En het was een korte nacht voor Turkse voetbalfans, want vanmorgen om 6 uur begon hun ploeg aan het WK. In veel moskees werd er samen gekeken en het was dus al vroeg druk daar. Toch eindigt het niet in een groot feest. Turkije verloor uiteindelijk met 2-0 van Australië. Veel Turkse fans zijn daarna weer even terug naar bed gegaan en hopen vanavond met Nederland op een beter resultaat. Oranje speelt om 10 uur tegen Japan. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met in het noordoosten af en toe nog een bui. En het wordt een graad of 16. Morgen grijs, maar wel droog. En dan maximaal 21 graden.
4: Dit is Joe met Daniel Smulders.
6: Wat een mooie zondag in het vooruitzicht. Met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Zoals de Common Arts, Ace of Base en U2.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: 10 tenders, alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
11: Thanks.
10: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
17: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Hoog, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
0: Oranje. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Dit is Joe met Daniel Smulders.
5: Goedemorgen, leuk dat je luistert. Lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s met onder andere Dan Hartman.

inderdaad, alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Je hebt Joe in je oren. Doe je goed, Daniel Smulders hier. Een mooie zondagochtend met Michael Jackson onder andere, Jermaine Jackson en Piers Adora. When the rain begins to fall. Laat me lekker vallen. Eind van deze week kan de temperatuur weer oplopen naar 30 graden... en voelt het weer heerlijk als...

0: de zomer.
1: Maar goed, dat is pas over een paar dagen. Tot die tijd nog even op de blaren en de buien zitten. Het is mooi weer om binnen te blijven. Het is mooi weer om in bed te blijven. Het is mooi weer om onder de dekens te liggen die bezaaid zijn met roze blaadjes. Oh, Bon Jovi met Joe.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De komende weken is het Hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
5: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Hey, Raymond!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Oh,
13: wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Cassie, Canon, dat wordt lekker lezen. Cassie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
23: Omdat je mijn favoriete papa bent.
24: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
25: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
26: Goedemorgen!
27: Ja.
0: al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dit is het nu.nl nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag. Veel gepensioneerden raken in de problemen bij de belastingaangifte omdat het systeem te moeilijk is. Daar waarschuwen experts voor bij de Telegraaf. Het gaat vooral om mensen die hun pensioen uit meerdere potjes uitbetaald krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze bij verschillende werkgevers gewerkt hebben. Het zorgt voor veel chaos bij de aangifte, waardoor er fouten worden gemaakt. En dat kost gepensioneerden soms wel duizenden euro's per jaar. Mensen in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. Bijna 20.000 huishoudens hebben daar last van, dat meldt Rijnmond. En die stroomstoring komt door een brand bij een transformatorstation. Zorgt voor veel overlast, want veel stoplichten, liften en roltrappen doen het nu niet. Verschillende winkels zijn weer dichtgegaan. Netbeheerder Stedin verwacht dat de stroomstoring in de loop van de middag is opgelost. Onderhandelaars uit Qatar zijn onderweg naar Iran om ervoor te zorgen dat er nu snel een vredesakkoord met Amerika komt. Er ligt een eerste versie klaar om te ondertekenen, maar Iran lijkt daar toch nog niet helemaal klaar voor te zijn. Sommigen vinden dat de deal niet in het voordeel van hun land is en dat ze zo hun invloed verliezen. Wat er precies in het akkoord staat, is nog niet bekendgemaakt. En op steeds meer plekken kan je tijdens dit WK tot in de late uurtjes voetbal kijken in de horeca. Ruim de helft van de gemeente heeft daar toestemming voor gegeven. Veel wedstrijden vinden pas laat in de avond plaats. En normaal gesproken moeten cafés dan voor het einde al dicht. Maar bijna 200 gemeenten hebben besloten om de openingstijden tijdelijk te verruimen. Op het WK is Nederland vanavond voor het eerst aan de beurt. Om 10 uur trappen we af tegen Japan. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met alleen in het noordoosten nog een bui. En het is een graad of 16. Morgen grijs, maar wel droog en dan maximaal 21 graden.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
12: En zo, The Walrus of Love. Weet je wie dat is? Je hoort hem zo na The Police.

Daniel, als ik jou zo zie, hebben we al gewonnen. Dat is een berichtje wat binnenkomt via de app van Joe. Kun je gaan zijn berichtje sturen, komt dan binnen hier in de studio. Ik lees alles, hè. En ik moest even denken, wat wordt hier nou mee bedoeld? Maar ineens bedacht ik, maar we hebben foto's gemaakt vorige week voor op de site en in de app. Dus als je daar nu naartoe gaat, dan zie je mij. En dan zie je hoe ik oranje aanmoedig. Fantastisch. Het ging er helemaal in op. Lijkt alsof we al wereldkampioen zijn, maar de eerste wedstrijd moet nog gespeeld worden vanavond. Maar tot

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Dit is Joe met Daniel Smulders.
5: Is een tribune aan het bouwen?
6: Nou nee hoor.
5: Wel zin in de wedstrijd. Ik denk dat het even tijd is voor een goed strijdliedje van Survivor.

gaat zo'n filmpje rond op YouTube. Misschien heb je het wel eens gezien in je tijdlijn van je social media, dat de leden van ABBA nog geen idee hebben hoe de tekst van het liedje moet gaan worden. Dan zijn ze een beetje aan het neurien en een beetje ter plekke teksten aan het verzinnen. Ooit hadden ze bedacht dat dit liedje Boogaloo zou moeten gaan heten. Gekke Boogaloo. Is er gelukkig niet geworden. Ze zijn toch enthousiaster bezig geweest. Zeer creatief ook en hebben er Dancing Queen van gemaakt toen ze uiteindelijk de hele tekst compleet hadden. Joris en bij Joe, waar je altijd het lekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. Dit is

baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Adtap.
13: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken.
14: Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
21: 4 op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
23: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
24: Dit is het nu.nl nieuws van 1 uur.
25: Goedemiddag. Er zijn problemen met het openbaar vervoer in Rotterdam door de grote stroomstoring die daar gaande is. Sommige tramlijnen kunnen niet rijden of moeten een aangepaste route volgen. De metro's rijden nog wel, maar op sommige stations werken de liften en de roltrappen niet. Ook zijn sommige stoplichten in Rotterdam-Zuid kapot. Bijna 20.000 huishoudens hebben last van de stroomstoring. Netbeheerder Stedin verwacht nog een paar uur nodig te hebben om alles op te lossen. Veel gepensioneerden raken in de problemen bij de belastingaangifte omdat het systeem te moeilijk is. Daar waarschuwen experts voor bij de Telegraaf. Het gaat vooral om mensen die hun pensioen uit meerdere potjes uitbetaald krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze bij verschillende bedrijven gewerkt hebben. Het zorgt voor veel chaos bij de aangifte, waardoor er fouten worden gemaakt. En dat kost gepensioneerden soms wel duizenden euro's per jaar. In Duitsland kan je vanaf vandaag eindelijk weer met de trein van Hamburg naar Berlijn. Die verbinding lag 10 maanden lang plat vanwege een grote renovatie. En ook Nederlandse reizigers konden daar last van hebben. Want Berlijn en Hamburg zijn allebei steden waar je vanuit ons land met de trein naartoe kan gaan. Vanaf vandaag gaat het weer een stuk makkelijker, want inmiddels rijdt alles dus weer. En door de woningcrisis gaan steeds meer mensen op zoek naar iets anders dan een rijtjeshuis in de hoop om dan wel een woning te vinden. En daardoor is er de laatste jaren ook meer interesse in een woonboot. Maar dat betekent niet dat je daar sneller succes hebt, want er zijn maar zo'n 10.000 geschikte woonboten in Nederland. En ook hier wordt er niet zo heel veel bij gebouwd. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met alleen in het noordoosten nog een bui. En het is een graad of 16. Morgen grijs, maar wel droog en dan maximaal 21 graden.
24: Dit is Joe met Jos Egging.
26: En wat een heerlijke zondagmiddag met de hits van Joe. Zometeen Huey Lewis in de nieuws. Ook Lionel Richie naar Prince.

Lionel Richie en My Destiny. Hey, goedemiddag. Ik ben Jos, dit is Joe en een beetje muzikale ontspanning op je zondagmiddag. Want ja, spannend, dat wordt het misschien vanavond wel. Ga je kijken? En ben je misschien nu bezig met het schoonmaken van de frituurpan of toch maar die vlaggetjes ophangen op je balkon of in je tuin? Joe is bij je met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen een beetje oefenen met die handen in de lucht, The Village People. Nou, Huey Lewis en de nieuws bij Joe.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
7: Aldi, shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja?
15: Echt serieus?
16: Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikken me.
18: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
27: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: AWB Zomeralert.
0: nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou?
3: Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
10: Dit is Joe met Jos en Gink.
14: En een heerlijk portie uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Dr. Hooker, Cool in the Gang na Man at Work. Dit is Down Under.

En de gang. Randje 80's, dus Ladies Night kan heel goed in de 80's lunch. Elke werkdag hoor je om 12 uur bij Timur. Alleen de allerbeste 80's hits bij Joe. Dus denk alvast even na van morgen. Ga naar joe.nl en geef door welke 80's hit Timur voor jou mag serveren. Zondagmiddag bij Joe. De Peppers komen eraan na Dr. Hook.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
7: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
23: Hebbes.
21: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
24: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
25: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
26: Ik wil als Dino!
27: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
0: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
23: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
26: Dit is het nu.nl nieuws van 2 uur.
28: Goedemiddag. Ben je in Rotterdam, dan wordt er opgeroepen om even zo min mogelijk te bellen. Door een grote stroomstoring is het mobiele netwerk namelijk maar beperkt beschikbaar. De veiligheidsregio adviseert daarom om de telefoon in Rotterdam alleen in noodgevallen te gebruiken. Vooralsnog lijken de hulpdiensten wel gewoon bereikbaar te zijn. De stroomstoring raakte bijna 20.000 huishoudens. En daarnaast heeft het OV er last van en zijn sommige winkels dicht. Stedin verwacht alles eind van de middag op te lossen. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis in Heer Hugo Waard. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen en bij een vechtpartij raakte iemand zwaar gewond. De burgemeester heeft het daarom tot een veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. 2 jaar geleden liep het daar op de kermis ook al eens uit de hand en de burgemeester wil voorkomen dat het weer misgaat. In Zwitserland gingen mensen vandaag naar de stembus om te stemmen op een referendum. Daarin werd gevraagd of zij voor of tegen een maximum aantal inwoners zijn. Een rechtspopulistische partij wil daarmee voorkomen dat er te veel migranten naar Zwitserland komen. Inmiddels is de eerste exitpoll binnen en daaruit blijkt dat de meerderheid tegen heeft gestemd. En er is nog goed nieuws voor het Engelse voetbalteam, want gisteren werden er allerlei spullen van hen gestolen, maar inmiddels is het meeste weer teruggevonden. Het gaat om trainingsmateriaal, zoals schoenen en voetballen, maar ook om wat bijzondere spullen. Zo werden er bijvoorbeeld ook gesigneerde shirtjes, knuffels en een Lego-set meegenomen. De totale waarde van de diefstal is ruim €15.000. 2 verdachten zijn opgepakt. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met alleen in het noordoosten nog een bui. En het is een graad of 16. Morgen grijs, maar wel droog en maximaal 21 graden.
26: Dit is Joe met Jos Eggink.
29: Met zometeen Laura Pausini en houk je zwemboek of je bikini klaar. Barry Manilow, we gaan naar de

Barry Manilow en de Copacabana bij Joe. Met zometeen hier nog Joan Jett en de Blackhearts. Die barge komt eraan. En ik krijg een berichtje binnen via de Joe-app van Christel. Nou, altijd superleuk om van je te horen wat je aan het doen bent op deze zondag. Die zegt, ik was eigenlijk van plan om het hele huis te gaan schoonmaken. Ben hard aan het meezingen en niet zo hard aan het dweilen. Nou, geef niks, Christel. Fijn dat je erbij bent. Hey, een artikel in huis die door kunnen als microfoon. Haarborstel, afstandsbediening en natuurlijk de soeplepel. Hou hem bij de hand, want zometeen meezingen met I Love Rock'n'Roll. En nu, alle emoties los en fonetisch meezingen met Laura Pausini.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen, altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
5: Choose premium. Choose Napoleon.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
10: Pakken ze een podium.
11: Pakken ze een podium.
10: Pak zelf eens een podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pakken ze een podium.
14: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
15: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
16: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
18: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans.

0: Kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi, geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Dit is Joe met Jos en Gink.
10: We tellen af naar vanavond met Europe, the final countdown. Ook de Police komt eraan. Roxanne, na Roxette. Listen to your heart.

0: Alison Moyet bij Joe en Is This Love. Zometeen hier Wet Wet Wet en ook de Bee Gees komen eraan. Maar eerst tellen we echt af. Ja, ben je klaar voor vanavond? Vuvuzela uit de la, tv warm, drankjes koud. Natuurlijk de eerste WK-wedstrijd van...
1: Oranje!
0: Tegen Japan. Toch elke keer best wel spannend, hè? Nou, bij Joe kwamen we afgelopen vrijdag helemaal in de stemming met de eerste Oranjedag. De hele dag kon je meespelen met het Joe 1-2'tje. Dat is een soort muzikale voetbalmemory. En kans maken op een nieuwe televisie. Onder de gelukkige vrijdag onder andere Diana en Ad. En ik heb goed nieuws voor je, want volgende week vrijdag 19 juni weer een nieuwe Oranjedag. Je luistert naar Joe met nu Europe en de Final Countdown.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram, voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: 18+, speelbewust.
14: Ja. Echt serieus?
19: 7, 7, 7.
14: Wat een geld.
20: 18.000.
19: Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18+, speelbewust.
22: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
23: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
22: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
23: Wat doe ik aan?
22: Shop nu bij Zalando.
24: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
25: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
26: Dit is
27: het nu.nl nieuws van 3 uur.
28: Goedemiddag. Op de weg in Zeeland, waar deze week 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven kwamen, is de snelheid aangepast. Normaal mag je er 80 rijden, maar dat is nu tijdelijk 50. Dat komt omdat er veel mensen op afkomen die de slachtoffers willen herdenken en bloemen neerleggen. Ben je in Rotterdam, dan wordt er opgeroepen om even zo min mogelijk te bellen. Door een grote stroomstoring is het mobiele netwerk namelijk maar beperkt beschikbaar. De veiligheidsregio adviseert daarom om de telefoon in Rotterdam alleen in noodgevallen te gebruiken. Vooralsnog lijken de hulpdiensten wel gewoon bereikbaar te zijn. Stedin verwacht de stroomstoring eind van de middag op te lossen. In Brazilië is een vrouw van 21 om het leven gekomen tijdens het bungeejumpen. Het lijkt erop dat het misging door fouten bij het personeel. Die zouden vergeten zijn om haar goed vast te maken. Op beelden is te zien dat medewerkers vrijwel meteen schrikken nadat ze de vrouw loslaten. Zij is op slag overleden. De Braziliaanse politie heeft 6 verdachten opgepakt en 3 van hen zitten nog vast. En vanavond komt Nederland dan eindelijk in actie op het WK voetbal, maar de meeste Nederlanders denken dat we die wedstrijd niet gaan winnen. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Een derde denkt eerder dat het een gelijkspel gaat worden en een kwart verwacht zelfs dat Japan er met de winst vandoor gaat. Ook bondscoach Ronald Koeman blijft realistisch.
29: We hebben ons voorbereid op de wedstrijd tegen Japan. Die zal moeilijk genoeg zijn. We leggen onszelf de druk op om goed te presteren, goed te spelen, goede resultaten te halen en ver te komen in het toernooi. En de nabije toekomst zal het uitwijzen of dat lukt.
28: Vanavond weten we meer. De wedstrijd tegen Japan begint om 10:00. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is wisselvallig bij een graad of 16. En morgen begint de dag grijs, maar later breekt de zon door en dan wordt het maximaal 21 graden.
30: Dit is Joe met Jos Egging.
31: En alleen de beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen George Michael, Ricky Martin, na Queen, Radio Gaga.

Oh, zomer op Joe met Ricky Martin en Un, Dos, Tres, Maria. En denk je nou, ja, meer Ricky Martin? Nou, daar hoef je helemaal niet zo ver voor te rijden. Hij is namelijk bezig met zijn Europese tour. En over 2 weken staat hij in Duitsland, in Oberhausen. En dat is niet zo heel ver over de grens. En er zijn nog tickets. Hey, goedemiddag, ik ben Jos. Je bent bij Joe op zondagmiddag met zometeen nog CCR. Ook de Dexys Midnight Runners. Na Jok voor Intimie. Zijn bijnaam, afkomstig van zijn oorspronkelijk Griekse naam Georgios. Dit is George Michael en Father Figure bij Joe.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef,
0: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, graag.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.

0: Bedrijf.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
0: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
0: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
8: Hey, Remo!
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Dit is Joe met Jos en Gink.
13: Oeh, en niet de minste hoor, de komende 12 minuten. Jimmy Bohorn komt eraan, ook Laura Branigan na de Culture Club. Karma Chameleon.

Met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Laura Branigan en Self Control. En doe jij al mee met de Joe Oranje Pool? Download de Joe-app en vul jouw voorspelling voor vanavond in. En hou hem bij, hè, want wie weet pak jij over een paar weken wel een tv en de eeuwige roem. En oh ja, vergeet de vraag van Sander van Koen en Sander ook niet. Voor deze wedstrijd is dat: hoeveel basisspelers zingen er mee met het Wilhelmus? Mijn voorspelling vanavond, 1-1 trouwens. Jimmy Bo Horn nu bij Joe, Dance Across the Floor.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: 18+, speelbewust.
8: Ja?
9: Serieus?
8: Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ik wil als Dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18+, speelbewust.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag, OV-chipkaart. Hey, OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Dit is het nu.nl nieuws van 4 uur.
23: Goedemiddag. Het lijkt erop dat Iran zich terugtrekt uit de vredesonderhandelingen met Amerika. Eigenlijk zou er nu elk moment een deal getekend kunnen worden, maar de Iraanse onderhandelaar zegt niet door te kunnen gaan vanwege de nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Daarbij vielen zeker 3 doden. Volgens Iran laten deze Israëlische aanvallen zien dat Amerika niet wil of niet in staat is om de afspraken na te komen. Op de weg in Zeeland, waar deze week 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven kwamen, is de snelheid aangepast. Normaal mag je er 80 rijden, maar dat is nu tijdelijk 50. Dat komt omdat er veel mensen op afkomen die de slachtoffers willen herdenken en bloemen neerleggen. Op een vliegveld in Zuid-Afrika is een man opgepakt die 150 schorpioenen bij zich had. De dieren zaten verstopt onder zijn kleding en in zijn koffers. Het werd ontdekt na een tip bij de politie. Wat de man met de schorpioenen wilde gaan doen is niet bekend. En op Antarctica is een hittegolf gaande. Het is daar op dit moment 15,5 graad en dat is de hoogste temperatuur ooit. Het zou op Antarctica nu eigenlijk winter moeten zijn, maar daar merken onderzoekers weinig van. In plaats van sneeuw valt er vooral veel regen. En het is er dus 20 graden warmer dan het hoort te zijn. De pinguïns die daar leven hebben er ook last van. Zij hebben minder ijs om op te rusten en kunnen ook minder voedsel vinden. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is wisselvallig bij een graad of 16, maar vanavond blijft het droog. Morgen begint de dag grijs, maar later breekt de zon door en dan wordt het maximaal 21 graden.
24: Dit is Joe met Jos Egging.
25: We vliegen samen door je zondagmiddag. Zometeen No Doubt, Don't Speak. Ook Billy Ocean hoor je na Madonna. Borderline. Ja.

No Doubt en Don't Speak bij Joe, met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen nog Billy Joel. Eerst even een kijkje in de berichtenbox van de Joe-app. Bericht binnen van Mark, die zegt: we zijn druk bezig om ons huis te versieren met oranje vlaggetjes. En de muziek van Joe staat heerlijk op de achtergrond. Nou, lekker in de sferen komen, Mark. Vanavond is het natuurlijk zover, hè. De eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Houden we wel even rekening mee. Begint om 10 uur pas, hè. Dus even je ritme een beetje verleggen. Maar goed, met de muziek van Joe houden wij je wakker. Zo Piano Man, Billy Joel, naar Ryan Paris en Dolce Vita.

ain't no country club either.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiewonen. €12,99, prachtige prijs.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Echte Gooise Moeders is terug.
7: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
8: We gaan naar Portugal.
9: Ja.
8: In een camper.
9: Nee.
10: Onwijs leuk.
8: Zijn.
11: Zal het met ons nooit worden.
12: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: 25% korting en een gratis krat op grif van Bonimax montagelijm. Bij Bouwmaat.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
16: Hakje dag! Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
17: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
18: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
21: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
22: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
23: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
24: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
0: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
24: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is Joe met Jos Egging.
25: En een heerlijke zondagmiddag op het menu. Zometeen Terrace Trent D'Arby of Chris Norman na Miami Sound Machine. Dit is Conga.

Chris Norman en Stumbling In bij Joe. Zometeen nog Boyzone. Ook Bob Marley en de Wailers komen eraan. En goed nieuws, want ook na 5 uur nemen we je gewoon weer mee door het beste uit de 70s, 80s en 90s. Want Edwin Noordlander hoor je zometeen met de top 40 nummer 1 hits. Dus de crème de la crème. Het neusje van de zalm. Zometeen na 5 uur. Nu, Terrace.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
6: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
9: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart? Met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
21: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
23: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
24: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
25: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
26: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
27: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
28: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
29: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
30: Hallo.
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Dit is jouw.
3: Het nu.nl nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. De grote stroomstoring in Rotterdam is opgelost. Dat heeft netbeheerder Stedin laten weten. Bijna 20.000 huishoudens hadden de hele dag geen stroom in Rotterdam-Zuid. Dat zorgde voor veel problemen. Sommige tramlijnen konden niet rijden, stoplichten waren uitgevallen en winkels gingen eerder dicht. De stroomstoring ontstond na problemen bij een hoogspanningsstation. Het lijkt erop dat Iran zich terugtrekt uit de vredesonderhandelingen met Amerika. Eigenlijk zou er nu elk moment een deal getekend worden, maar de Iraanse onderhandelaar zegt niet door te kunnen gaan vanwege de nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Daarbij vielen vandaag zeker 3 doden. Volgens Iran laten deze Israëlische aanvallen zien dat Amerika niet wil of niet in staat is om de afspraken na te komen. En veel sport vandaag. We beginnen met de Formule 1, want Max Verstappen is net 4e geworden tijdens de race in Barcelona. Hij is 1 plekje omhoog geschoven nadat de auto van Kimi Antonelli ineens uitviel in een van de laatste rondes. Het klonk zo bij Viaplay.
5: Oh, Antonelli, de leider in het WK, is kapot. Op het moment dat hij Russell erop legt, gaat het mis.
6: Hè? Wat gebeurt hier nou? Hij heeft gewoon heel veel snelheid, komt bocht 5 uit en bam, klaar.
4: Lewis Hamilton heeft de race gewonnen en George Russell werd 2e. En over 2 uurtjes is Curaçao aan de beurt op het WK voetbal. Het is voor het eerst dat zij aan dit toernooi meedoen en ze krijgen het meteen moeilijk, want hun eerste wedstrijd is tegen het sterke Duitsland. Toch wil bondscoach Dick Advocaat er alles uithalen wat erin zit. Dat zegt hij bij de NOS.
7: We weten natuurlijk dat we tegen een uitstekende ploeg spelen. Duitsland zal waarschijnlijk ook de dominante partij zijn en daar moeten wij iets tegenover zetten. Dus het is niet zo dat we alleen maar naar achter lopen. Wij willen iedere ploeg tegen wie we spelen het zo moeilijk mogelijk maken.
4: De wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland begint om 7 uur en ook Nederland komt vanavond voor het eerst in actie op het WK. Zij spelen vanaf 10 uur tegen Japan. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is wisselvallig bij een graad of 16, maar vanavond blijft het droog. Morgen begint de dag grijs, later breekt de zon door en dan wordt het maximaal 21 graden.
3: Dit is Joe, top 40, nummer 1 hits, Edwin Noorlander.
8: En vanmiddag nummer 1 hits van onder andere Luke Bega, ook Randy Crawford en het mooie One Day I'll Fly Away. Nou, Whitney.

favoriete Lubega. Mambo number 5 hoorde je bij Joe. Een hele goede zondagmiddag. Ik ben Edwin. De komende 2 uur alleen maar liedjes die ja, hopelijk hetzelfde getal hebben als Nederland aan het einde van het WK voetbal. De nummer 1, want je gaat alleen maar nummer 1 eens horen uit de top 40 in de jaren 70, 80 en 90. Zo meteen bijvoorbeeld eentje waar een ervaring van een van de bandleden letterlijk in is meegenomen. Aan een hotelmedewerker werd gevraagd: hou je van cricket? En die medewerker die zei: nou, ik hou niet van cricket. Ik ben er dol op. Ja, en als je dat dan in het Engels zingt, dan heb je gewoon de monsterhit van 10cc te pakken uit 1978. Dreadlock Holiday komt eraan. Ja, en dit is, als je het mij vraagt, een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. Het was haar enige nummer 1 aan het begin van de 80's. 2 weken stond ze bovenaan. Randy Crawford. Dit is One Day I'll Fly Away bij Joe.

0: weken lang op nummer 1 in de top 40 van 78. 10cc en Dreadlock Holiday.
1: Dit is Joe. Top 40, nummer 1 hits.
0: Zometeen een van de 5 nummer 1 hits van Phil Collins. Maar gek genoeg, de enige van Genesis. Je hoort I Can Dance over een paar minuten na nummer 1 hit. Ja, dat geen Nederlandse hit is, maar wel een behoorlijk Nederlands tintje heeft. Dave Stewart, samen met onze eigen Candy Dulfer. Ja, onze eigen Hollandse saxofoniste die heel de wereld is rond geweest. Voorprogramma heeft ze gedaan van, nou, laat ik er een paar noemen. Madonna, Pink Floyd, Prince natuurlijk. Maar toen was daar in 1989 ineens een nummer 1 hit. En wel eentje die eigenlijk toevallig was opgenomen. Want de studio waarin Candy dit speelde, was op dat moment gewoon een jamruimte. Waar ze met een jam-sessie bezig was, met allerlei andere artiesten. Ze vond het zelf allemaal niet zo denderend, maar uiteindelijk heeft ze er heel veel aan te danken gehad. En dat is ook niet gek als je 5 weken lang op nummer 1 staat in de top 40. Dave Stewart, Kenny Dulfer bij Joe. Dit is Lily Was Here in de top 40 Raiders.

0: Genesis en I Can Dance. Top 40 nummer 1 is bij Joe. Nou, ik heb nog zat nummer 1 is klaarstaan, want we zijn pas net begonnen. Zometeen onder andere van The Pointer Sisters, Fire komt eraan. Ook Brian May in zijn uppie zonder de rest van Queen. Too Much Love Will Kill You. En je hoort Casey and the Sunshine Band zometeen met That's the Way I Like It.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Oh, wat een goal!
5: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
14: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
15: Choose premium. Choose Napoleon.
13: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
16: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
20: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: €50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
2: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: En je zit binnen in de top 40 nummer 1. Het is alleen maar nummer 1 uit de top 40 met Casey en de Sunshine Band Zone. Fire van de Pointer Sisters.

In 1975, twee weken op nummer 1 in de top 40. Casey and the Sunshine Band, hoorde That's the Way I Like It. Zometeen een van de bekendste girlbands uit de jaren 80. En ook nog eens een keer van Nederlandse makelij, de Dolly Dots. Ja, posters op de kamer. Ze kregen een televisieserie. Er lagen Dolly Dots poppen in de winkel. En Angela Groothuizen, die zag het eerst niet eens zitten. Hè? Nee, gelukkig is ze wel op de boot gesprongen. Tenminste, ik neem aan dat ze daar nog steeds wel blij mee is. Het is de bekendste van de Dolly Dots, maar toch stond hij maar een beetje op nummer 1. Zometeen radio harder voor Love Me Just A Little Bit More. Nou, deze mooie, uit 1992 van Brian May. Too Much Love Will Kill You.

0: Dolly Dots, nummer 1 is Luffy, Just a Little Bit More.
1: Top 40, nummer 1 hit.
0: Met zometeen Elton John, Nikita, eerst een nummer 2 hit. Want elke week zet ik ook een liedje dat net de nummer 1 niet haalde in de schijnwerpers als net geen nummer 1 hit. En vandaag is dat een liedje van Diana King uit 1995, Shy Guy. Ja, daar gaan we even een schuldige aanwijzen natuurlijk, hè, want wie zijn schuld is het nou dat dit liedje op nummer 2 blijft steken? Nou, daarvoor hoeven we niet heel ver te reizen. We gaan naar België dan, want de mannen van Clouseau die hielden de nummer 1 plek bezet met het prachtige Passie. Maar ja, daar was Diana King dus de dupe van. Zij kon de Vlamingen niet verslaan, ook niet verstaan trouwens. Maar ik ga hem toch eventjes laten horen, zo bescheiden als zij ook is. Niet alleen de man. Shy Guy, Diana King uit 95, de net geen nummer 1 hit.

0: Elke zondagmiddag tussen 5 en 7 alleen maar nummer 1 hits hier bij Joe. Zoals nu ook natuurlijk. Ik ga je weer een cover laten horen. Kleine hint erbij, het is een songfestival liedje. Ja, dat ga ik erbij zeggen. Een cover, heel mooi gezongen door een dame die dit op YouTube heeft gedaan. Die maar nog geen 2000 weergaven heeft. En dat vind ik echt zielig, want ik vind het een hele mooie uitvoering. Maar de vraag is natuurlijk, wat is het origineel? Wat is de originele nummer 1 hit die hoort bij dit fragment? Luister goed.
1: Nou,

0: Heb je hem herkend? Ik ga zo meteen de originele nummer 1 draaien. En een gokje wagen kan natuurlijk in de app. Ook de verlies zo meteen aan George Michael.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, tof jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
17: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
22: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Dit is jou.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn twee daders, allebei Brazilianen. En één van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7 uur speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12 uur, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft een verrassende winnaar, de Pool Camille Maschak. Die versloeg de Australische toptennisser Alex de Minaur. Dat gebeurde in 3 sets na een tiebreak. Bij de vrouwen won eerder vanmiddag de Amerikaanse Robin Montgomery zonder dat ze hoefde te spelen. Haar tegenstander had zich ziek afgemeld. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
3: Dit is Joe, top 40, nummer 1 hit, Edwin Noorlander.
5: Oeh, bijna vergeten, de nummer 1 die zo meteen komt. Unfinished Sympathy, Massive Attack Show, en dit is The Police.

afgemaakt zijn. Het is wel gewoon de nummer 1 in 1991 geweest. Massive Attack, Unfinished Sympathy. Goedenavond, je bent bij Joe. Ja, mooie zondag. Tenminste, laten we hopen dat dat zo is. Nederlands elftal vanavond natuurlijk tegen Japan. Maar voordat we onze ogen kunnen focussen op de bal, eerst nog eventjes de oren spitsen voor de muziek. Ik liet je net een cover horen van de nummer 1 hit. De vraag is natuurlijk, heb jij het origineel eruit weten te halen? Dit is de cover die ik net liet horen. Now the time is moving on. And I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. Mooi gezongen hoor, helemaal niet verkeerd. Veel antwoorden binnengekregen in de app. Onder andere Vincent, Natalia, Koen en Jelmer hadden het goed. En zij hebben allemaal deze herkend uit 76. Dit is de Brotherhood of Men.

George Michael, Faith bij Joe. 6 solo nummer 1's heeft hij op zijn naam staan. Waaronder deze dus in 87. Faith hoorde je bij Joe. Zometeen Jess en de Plastic Population. En heb jij broers of zussen? Ja, dat kan goed voor je zijn, want uit onderzoek blijkt dat het gezond is om broers en zussen te hebben. Ze maken je vrolijker, optimistischer en socialer. Nou, ook in de muziekwereld zijn er grote gezinnen. We kennen natuurlijk allemaal de gebroeders Jackson, hè? Die zijn met z'n negenen. De ouders van Dolly Parton hebben ook niet stilgezeten. Zij heeft 6 broers en 5 zussen. Maar Celine Dion, die spant echt de kroon. Zij hebben echt een huis vol. Zij heeft 13 broers en zussen. Dat is een hele drukke kerst, denk ik. Ik ben blij dat ik daar niet hoef te koken. Celine Dion, haar nummer 1, het 95. Hier is Think Twice. Don't think

0: Nummer 1 is in 1988 voor Jazz en The Plastic Population. The Only Way Is Up bij Joe. De top 40 nummer 1 is zometeen eentje van Henry Samuel. Oftewel Seal, ja, dat is de artiestennaam waardoor we hem echt zijn leren kennen. 3 weken stond hij bovenaan in de top 40 van 91 met Crazy. Die komt eraan. En ook The Verres hoor je zometeen. En Michael Jackson.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja! Serieus?
7: Oh, wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
15: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
25: Dat gaan we vieren.
24: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
26: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
27: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander. En de top 40 nummer 1 is onder andere nummer 1 van Michael Jackson. Ook Seal komt eraan. En eerst even een disco-klassieker. The Ferris.

en Crazy hoorde je bij Joe. 3 weken lang op nummer 1 in de top 40 van 91. Nou, over bovenaan staan gesproken. Laten we hopen dat Oranje dat gaat doen tijdens het WK. Vanavond natuurlijk de eerste pot. Hier bij Joe zijn we het al aardig aan het manifesteren. We doen namelijk vlak voor de wedstrijden van Oranje altijd de Joe Oranje dag. Dan spelen we het 1-2'tje. In dat spel kies je dan 2 rugnummers. En aan de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren van hits en ook een rode kaart gekoppeld. En heb jij een match, dan win je een gloednieuwe TV. Afgelopen vrijdag hebben we dat voor het eerst gedaan. En bij de volgende wedstrijd, aankomende week, is het dan dus weer zo. De Joe Oranje dag. Details vind je in de app en op joe.nl. Michael Jackson zometeen. En hier is Bucks Fizz in de top 40 nummer 1 hits.

Michael Jackson en Smooth Criminal. Vanaf deze week kun je de film Michael gewoon lekker relaxed thuis kijken. Want de film die staat nu voor iedereen te koop / te huur op de bekende streamingdiensten. Michael Jackson hoorde je bij Joe. Het zijn de top 40 nummer 1 hits. Hier is een nummer 1 hit van ABBA. Ja, de zevende keer dat ze in de top 40 stonden dit. Maar nog nooit de nummer 1. Dus het nummer 1 debuut was dit. Fernando.

0: En dat was alweer de laatste in de top 40 nummer 1 hits voor deze zondag. Volgende week zondag tussen 5 en 7 uiteraard nog veel meer nummer 1's. En heb je een muzikale suggestie, een liedje dat je graag een keertje wilt horen in dit programma? Laat maar weten, hè. Daar staat de Joe-app uiteraard voor je open. Goed, ik wens je een hele mooie voetbalavond vanavond. Hopelijk weet Oranje Japan te verslaan. En zometeen is het eerst uit voor de 70s at 7. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 70. Onder andere Eruption komt eraan. Chicago en ook de Bee Gees. Fijne avond.
1: Zometeen vanaf 7 uur bij Joe. 70s at 7. Een uur lang. Alleen maar hits uit de jaren 70. Good times. 70s at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
2: Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
11: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Echte Gooise Moeders is terug.
13: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
14: We gaan naar Portugal.
15: Ja.
14: In een camper.
15: Nee.
16: Onwijs leuk.
14: Zijn?
17: Zal het met ons nooit worden.
12: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
10: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
19: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
21: Het nieuws van 7 uur.
22: Goedenavond. Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten oranje fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10 uur tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele oranje bus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En hij moest er bijna 2 jaar op wachten, maar vanmiddag lukte het weer. Lewis Hamilton won weer eens een Formule 1-wedstrijd. In Barcelona was hij met zijn Ferrari de snelste. Vorig jaar was het in zijn eerste seizoen bij Ferrari worstelen. Maar ik heb nooit opgegeven en dit is buitengewoon, zei Hamilton. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
9: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen.

0: Inbouwapparatuur.nl. De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
3: Choose premium. Choose Napoleon.
4: Omdat je mijn favoriete papa bent.
5: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner cadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Nu bij Dirk. Code door chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
19: alleen de prijs is anders.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
24: Dat gaan we vieren.
23: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
23: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
24: Dat gaan we vieren.
23: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
25: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
0: Dit is het nieuws van 8 uur.
26: Goedenavond. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. 3 kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest ze daarna om 19:30 weer naar buiten. Het idee is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de 5e keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle 5 keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. Een historisch moment voor Curaçao. Dat speelt nu de allereerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. En het eerste Curaçaose doelpunt is ook gemaakt. Livano Comenencia schoot de bal achter de Duitse doelman. Het was op dat moment de 1-1 gelijkmaker. Voor Oranje begint het WK straks ook tegen Japan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen. Maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP-nieuws.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, me pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Attap.
7: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Hey, Remo! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. Let's
23: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Omdat je mijn favoriete papa bent.
25: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
26: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
27: Pakken ze een podium?
28: Pakken ze een podium?
27: Pak zelf eens een podium.
29: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
30: We denken na over een koophuis.
31: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
30: Bart? Met die loopgroep?
31: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
32: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: 90s at 8.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe. Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
8: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: kopen. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Donyell Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit en er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de drie slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Hij had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. En bij een verkeerscontrole in Brabant is een fatbike in beslag genomen. De politie kwam erachter dat hij een snelheid van 100 km per uur kon halen. Officieel mag je niet harder mee dan 25, maar fatbikes staan erom bekend dat ze worden opgevoerd. De controle was ergens rond Vught. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP-nieuws.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia, movement that inspires.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
17: Kozijnen. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
21: Dit is jouw.
22: Het nieuws van 10 uur.
23: Goedenavond. Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste twee oefenpotjes niet gescoord. Al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. De politie heeft in Dongen twee mannen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schietpartij. Die was volgens Brabantse media aan het begin van de avond in Bergen-op-Zoom. Bij de klopjacht waren 15 politieauto's en een helikopter betrokken. Een Duitse auto wordt onderzocht en er zouden nog verdachten op de vlucht zijn. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP-nieuws.
24: Dit is het weekend van Joe.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap.
15: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
17: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
13: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets... Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
18: Boost yourself.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
22: Dit is
23: het nieuws van 11 uur.
24: Goedenavond.
0: Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Vlodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de Stille Tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De Stille Tocht was voor de drie kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend van Joe.

0: je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
12: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af 990 euro. Swiss Sense.
12: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia, movement that inspires.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
19: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
18: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
17: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
21: Goedenacht. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de Straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn twee mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En de Amerikaanse zanger Oliver Tree is overleden. Hij was een van de slachtoffers van het helikopterongeluk in Rio, waarbij 6 doden vielen. Hij was er op wereldtour. Tree scoorde 4 jaar geleden een grote hit in Nederland met het nummer Miss You. Ook werkte hij met David Guetta en Tommy Cash. Oliver Tree was 32 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Goeienacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Sammerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. En Curaçao heeft op een eerste WK-wedstrijd ooit niet weten te verrassen. Ze verloren met 7-1 van Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat had wel verwacht dat ze niet van de Duitsers zouden winnen, maar niet met zulke cijfers. Toch blijft hij positief. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er ligt een vredesdeal tussen Amerika en Iran. Die stoppen per direct met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor 49 euro per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran. En rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.